0: Na 11 uur, goedemorgen, welkom natuurlijk. Maar het loopt op zijn einde. Radio Gemini is een station die opgestart werd op 7 mei vorig jaar. Tot en met vandaag werd er met man en macht gewerkt aan dit jonge station. Het radiostation is daardoor uitgegroeid tot een volwaardig station die nauw contact heeft met zijn luisteraars en de regionale gebeurtenissen. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de financiële kant te zwaar weegt voor de VZW Gemini en Wasabi FM. Daardoor zijn we genoodzaakt om straks de uitzendingen jammer genoeg te staken. We bedanken al onze luisteraars die de afgelopen 8 maanden naar Gemini hebben geluisterd. Een extra dank ook aan de bestuursleden James, Danny en Frank die zich dagelijks hebben ingezet. Uiteraard ook een bedanking voor alle medewerkers in naam van het bestuur. In het bijzonder aan Guy de Bakker en Peter de Winter. En als een van de laatste platen een heel toepasselijke kiezen we voor ABBA. Thank you for the music. Hartelijk dank voor al die luisterende oren.
1: I'm nothing special. In fact,

0: Is dit nou uit die Klaas Bottom boot?
1: Ja, ja, het was uit een film volgens mij. Of dan nou de klap, klap, klap. Zeg dan nog eens wat. Wat zeg je dat mooi?
0: Klaas Bottom boot.
1: Oh, Klaas Bottom. Klaas Boot. Nee, dat was de...
2: Ik ben Mark van Amstel. En alweer 42 jaar geleden beginnen DJ en nieuwslezer bij Radio Noordzee Internationaal.
3: Dit is Radio Noordzee Internationaal.
2: Ik heb als eerbetoon aan het station waar mijn radioloopbaan begon het boek De Gouden Glans van Radio uitgegeven. Het is samengesteld door Miamigo-collega Ferry Eden en het boek is nu in onze webwinkel www.degoudenglansvanradio.nl te koop.
3: Radio 220.
2: Wil jij weten waarom het kleurrijke zendschip de Mebo 2 heette? Waarom er Radio Noordzee op stond? En wat er aan de bomaanslag vooraf ging? Koop dan dit boek. Dan zeg ik nog alleen tot ziens in de Gouden Glans van Radio.
4: De Gouden Glans van Radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitbike.
5: Move Over Darling im Original van Doris Day. Und den Mitschnitt haben wir der Stichting Norderney zu verdanken. So, wir kommen zu einem weiteren Mitschnitt. Und im Opener haben wir es ja angekündigt. Am 19. Januar 1979, da haben sich in der Themsemündung dramatische Szenen abgespielt. Und wir hören Nachrichten von diesem Tag. Von Veronika, von der Ad Baumann Top 10, von BRD Belgien, ANP und natürlich Radio Luxemburg. Englischer Dienst. 19. Januar 1979. Und die ganze Geschichte haben wir Radio Visi zu bedanken. Deswegen am Schluss ein Spot für und von Radio Visi.
6: Howie, Veronica Alarmschijf, Elton John, A Song for God. Ik zie juist een bericht door de marine in Den Helder dat het zendschip Miamigo zinkend is. Er zijn nog 5 mensen aan boord te zijn. Misschien dat ze luisteren. Sterkte toegewenst in ieder geval. Drie minuten voor 5:30, of 3 minuten voor de tweede maal vanmiddag, de radioreepers. En hier is Ian Dury met Hit Me With Your Rhythm Sticks. Vorige week stond hij nog nummer 11. En hij is nu gestegen met het stip naar nummer 9.
7: Van het zinken was, volgens een telefoontje wat wij net kregen, is dat ook inderdaad het geval. Er zaten 5 mensen aan boord van de Miamigo en die zijn er door de Engelse kustwacht afgehaald. We willen graag even omroepen dat met die mensen alles goed is. En dat geldt ook voor de 2 jongens van Delmare die op de Miamigo zaten. Zodat de desbetreffende ouders zich niet ongerust hoeven te maken. Als we meer horen over deze zeer vervelende affaire, dan zullen we u uiteraard op de hoogte houden.

0: 11:30. Het KMI verwacht zware bewolking met af en toe wat regen. Langzame stijging van de temperatuur. Nachtminima van 0 graden aan de kust tot -5 in het oosten van het land. Morgenmiddagtemperaturen tussen +5 graden aan de kust en +1 in het oosten. Het zendschip van Miamigo is aan het zinken in de monding van de Britse stroom de Thames. De 5 bemanningsleden zijn van boord gehaald. Toen de noodsignalen van het piratenschip waren opgevangen, heeft de Britse marine een grootscheepse reddingsactie op touw gezet. Maar het was bijzonder moeilijk werken omdat er een hoge zee stond en een storm met een windkracht van 8 tot 9. Verwacht wordt dat de Miamigo binnen 24 uur zal zinken.
1: Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Op de Noordzee verkeert het zendschip Miamigo in zinkende toestand. De 5 opvarenden zijn opgepikt door een reddingboot uit Harwich. Het Britse kuststation Northumberland Radio, dat dit meedeelde, zei dat de Miamigo waarschijnlijk binnen 24 uur helemaal zal zijn gezonken. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.
2: Radio Luxembourg, news.
3: A pirate radio ship Radio Caroline is sinking in the Thames estuary. 5 men on board the Miamigo have been rescued and Coast Guard say that it's likely that within 24 hours the ship will be completely submerged. The alert came when a maybe message was received from a boat saying it was taking in a lot of water. Radio Caroline is the last of Britain's pirate radio ships. She first went on the air in the 60s.
4: Nou, er zijn heel wat mensen geweest die ons opgebeld hebben vanavond om nou precies te weten wat er met Radio Miamigo aan de hand is. En we wilden daar in deze uitzending dan nog even op terugkomen op de consternaties die afgelopen vrijdag ontstonden toen berichten bekend werden dat het schip zinkende was. In de top 40 uitzending van die dag en in de ABTT konden we u vertellen dat die geruchten inderdaad op waarheid berusten. De 5 mensen die op het zinkende schip aanwezig waren werden door een Engelse reddingsboot van boord gehaald en de Miamigo werd als verloren beschouwd. Maar ook nu bleek het lot de zeezender weer gunstig gezind en voor de zoveelste maal bleek het schip sterker dan de zee en bleef drijven. Na de storm zijn er maatregelen getroffen zodat het schip naar we hopen voorlopig weer tegen een stootje kan. Het is zelfs niet ondenkbaar dat Radio Caroline over enkele weken in de avonduren weer gaat zenden. Overdag zouden dan uitzendingen te horen zijn van Radio Del Mare, die naar men zegt zendtijd gehuurd heeft bij Caroline. De Belgische radiozender Miamigo zal waarschijnlijk nooit meer terugkomen, althans niet op dit schip. Eigenaar Sylvain Tak heeft 2 weken geleden het zendcontract met Caroline verbroken.
5: Radiovisie.be, radiovisie.nl, radiovisie.eu. 3 adressen, 1 enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be, radiovisie.be.
6: Piratensender werden wieder lebendig durch deinen Musikwunsch. Gerne auch Infos, wenn es eine persönliche Geschichte dazu gibt. Kritik, Anregungen und deine Piratensender-Musikwünsche bitte an rogerblue@gmx.de. Roger Blue als ein Wort ohne Strichpunkt oder Leerzeichen. Also rogerblue@gmx.de oder via Telefon 0281 442 707 34. 0281 442 707 34.
7: Seezelle.
6: Und das heißt ja auch, wenn es persönliche Geschichten dazu gibt, persönliche Geschichten, deiner kleinen persönlichen Geschichte kann ich mit dazu beitragen. Aber wie gesagt, der 19. Januar 1979, die Miamigo war am Sinken. Und einen Tag später hat sich Peter Chicago aufgemacht, ist nochmal an Bord gegangen und hat neue Pumpen installiert und konnte tatsächlich die Miamigo retten. Fast über ein Jahr lang konnte die Miamigo weiter als Radioschiff arbeiten. Ich kann mich entsinnen, im Winter 1979, im Dezember, ich wohnte ja damals in Süddeutschland, da habe ich den Hardy in Wesel besucht und in dem roten Radio Fortuna Sendewagen, da war ein richtig empfindliches Mittelwellenautoradio eingebaut und wir konnten damals, wenn wir da unterwegs waren am Niederrhein, Radio Caroline mit einem recht passablen Signal hören. Ich meine, es war damals wieder auf 259, 259 Meter. In dieser Zeit, im Dezember 1979, da hatte die Kelly Family ihren ersten riesengroßen Hit in Europa, David's Song. Der wurde damals in Holland bei Radio Veronica, bei der Tross und eben auch bei Radio Caroline rauf und runter gespielt. Habe ich jetzt leider nicht hier, sonst würde ich es direkt erklingen lassen. Mouser McNeil, I See a Star, liegt auf dem Plattenteller als Seesender-Hit.
7: Seesender-Hits.